0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Marokko heeft de politie en het leger paraat staan bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden media. Er zou op de socials worden opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Spaans grondgebied. En dit keer willen ze dat voorkomen. Ook Spanje staat op scherp en zegt dat niemand mag blijven en niemand een legale status krijgt. Er komt volgende week een grote politieactie tegen vrachtverkeer op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Vorige maand ging er een verbod in. De Merwedebrug kan zwaar verkeer niet meer aan. Wie volgende week alsnog wordt betrapt, wordt aan de kant gezet en meteen beboet, zegt Karremans. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, dat zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. En Ajax en FC Twente hebben goede zaken gedaan in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax speelde met 2-2 gelijk in en tegen het Ierse Shelburne. En Twente wist er ook niet meer dan een 3-3 gelijkspel uit te slepen tegen Dutch uit Slowakije. Maar omdat beide ploegen hun heenwedstrijd al hadden gewonnen, zijn ze door naar de play-offs. Het wordt zonnig en erg warm, tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. Dit weekend is er een weersomslag met buien en lagere temperaturen.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. Radio
4: Bergijk. Met Jacco Hagoort.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Welke band was in de jaren 80 ongelooflijk populair? De dames vielen als bosjes om van de flaute als ze de heren maar enigszins zagen. Dan heb ik het over de heren van Doe Maar. Hier zijn ze nog een keer met De Bom.

Hopelijk valt hij nooit. Dan heb ik het over de bom. Je hoorde Doe Maar. Onder aanvoering natuurlijk van Henny Vrienden en Ernst Jansen. En de bom.

0: Weerbericht.
1: Het kwik loopt de komende uren razendsnel op en er is volop zon bij een matige wind uit westelijke richtingen die in elk geval gedurende de ochtend weinig tot geen verkoeling biedt. Rond een uur of 11 is het vrijwel overal al tussen de 30 en 35 graden. Vanmiddag nemen de tropische omstandigheden nog verder toe, met name in Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg, waar de temperaturen lokaal de 38 graden zullen aantikken. Aan de kust staat een bries uit het westen en daardoor is het aan zee iets aangenamer met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Het voelt ook iets minder drukkend aan door een dalende luchtvochtigheid. Vanavond wordt het benauwd, blijft nog tot middernacht tropisch warm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. De wind neemt langzaam in kracht toe en draait naar het noorden. De minima schommelen dan tussen de 15 en 20 graden. Gedurende de late avond en nacht kunnen er lokaal ook enkele onweersbuien ontstaan. Morgen is het broeierig met lokaal enkele buien en opnieuw tropische temperaturen tot ruim boven de 30 graden. De uitzondering is dan te vinden in het noorden en noordwesten. Daar blijft het iets frisser met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Op zondag is het in heel Nederland gedaan met de hitte. Op de Wadden wordt het dan 20 graden en rond de 24 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: voor de steden en op het platteland. Radio Bergijk is er voor iedereen.
1: 2014 was het hitjaar voor deze plaat van de man die geboren is in Jeruzalem. Doten, hier is hij met Home.

0: De plaat werd gereleased op 25 april 2014. Deze van Doten en Home kwam nadat hij alarmschijf was geweest op 24 mei de hitparade binnen om uiteindelijk uit te komen op de nummer 2 positie als hoogste notering. 25 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade en de status was 2x platina. Het kwam van het album Seven Layers, dat werd gereleased op 31 januari. Kwam de albumlijst binnen op 8 februari, stond 1 week op 1 en maar liefst 169 weken genoteerd in de albumlijst. Home van Doten.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen.

0: Studio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel rijdt het langzaam op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Drunenwest en Vlijmen doe je er 5 minuten langer over. Dan nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: beter dan al die anderen.
1: Ze is geboren in Utrecht op 22 juli 1982 als Elise van der Horst. Maar als zangeres, en dan let op, de naam echt is met een S. Maar als artiestennaam had ze Elise met een Z. Hier is ze met I'm No Latino.

Uit 2005, Elise en I'm No Latino stond 14 als hoogste genoteerd en totaal had ze een notering van 6 weken in de Nederlandse hitparade.

0: Radio Bergijk. Net even anders. En dat hoor je.
1: Laten we het eens gaan hebben over het mooiste park van Nederland. Althans, in de ogen van Frank Boeien. En dat mooie park, dat ligt in Nijmegen. En dat heet het Kronenburgpark. Is het wel zo pluis daar in het park? Geloof het niet hoor. Luister even mee naar dit.
2: Ik

Het mooiste park bezongen door Frank Boeien, oftewel de Frank Boeien groep met Kronenburg Park. Als je nu langs het parkje rijdt daar in Nijmegen, vlakbij het Centraal Station, ja, dat ziet er gewoon mooi uit. Maar toentertijd liepen daar rond, en dat heb je uitstekend kunnen horen in dit verhaaltje van Frank Boeien, de dames van Lichte Zeden.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week. Maandag schoot een Frans vliegtuig ook al een drone neer. Het Letse leger zegt op X dat het een buitenlandse drone is die door Russische elektronische oorlogsvoering in hun luchtruim terechtkwam. Door de dure sigaretten in Nederland zijn veel rokers overgestapt naar illegale sigaretten of ze kopen het nu in het buitenland. De Nederlandse schatkist loopt daardoor zo'n 3 miljard euro aan belastingen mis. Dat zegt de tabaksindustrie in De Telegraaf. Sigaretten zijn hier juist zo duur om roken te ontmoedigen, want het is slecht voor je. In Duitsland zijn 3 ambulancemedewerkers en hun patiënt zwaar gewond geraakt nadat hun stilstaande ziekenwagen werd aangereden op de vluchtstrook. Ze waren de patiënt aan het verzorgen in hun ambulance toen een vrachtwagenchauffeur op volle snelheid op ze inreed. Ze werden de snelweg opgeslingerd en moesten per helikopter naar het ziekenhuis. En de Amerikaanse president Trump wil dat nieuwe vliegdekschepen weer ouderwetse stoomkatapulten gaan gebruiken. Dat is een systeem waarmee gevechtsvliegtuigen van de schepen worden gelanceerd. Volgens hem is het huidige moderne systeem te duur en ingewikkeld. Andere landen, zoals China en Frankrijk, kiezen juist wel daarvoor. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt koeler en er kan regen vallen.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er niet veel files in het land, wel zijn er 2 wegen afgesloten. De A4 Den Haag richting Amsterdam, die is dicht bij de Schiphol-tunnel vanwege een te hoog voertuig. Naar verwachting is die nog dicht tot 7:45 vanochtend. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is een ongeluk gebeurd tussen Loenersloot en Vinkeveen. En daarom is de weg ook hier afgesloten. Dan nog een bericht vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. De leukste muziek. En niet alleen voor Bergijkers.
1: In 1978 werden ze geformeerd. En dan zul je afvragen, over wie hebben we het dan? Nou, we hebben het uiteraard over de Dolly Dots. Ze werden geformeerd door Peter van Asten en Richard Dubois. 6 jonge meiden, gewoon uit Nederland. De Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More.

In de maand december 1983 werd hij uitgebracht. Deze van de Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More, met als subtitel Totally Hooked On You. De plaat stond in totaliteit 11 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade, waarvan 1 week op nummer 1.

0: weerbericht.
1: Het kwik loopt de komende uren razendsnel op en er is volop zon bij een matige wind uit westelijke richtingen die in elk geval gedurende de ochtend weinig tot geen verkoeling biedt. Rond een uur of 11 is het vrijwel overal al tussen de 30 en 35 graden. Vanmiddag nemen de tropische omstandigheden nog verder toe, met name in Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg, waar de temperaturen lokaal de 38 graden zullen aantikken. Aan de kust staat een bries uit het westen en daardoor is het aan zee iets aangenamer met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Het voelt ook iets minder drukkend aan door een dalende luchtvochtigheid. Vanavond wordt het benauwd, blijft nog tot middernacht tropisch warm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. De wind neemt langzaam in kracht toe en draait naar het noorden. De minima schommelen dan tussen de 15 en 20 graden. Gedurende de late avond en nacht kunnen er lokaal ook enkele onweersbuien ontstaan. Morgen is het broeierig met lokaal enkele buien en opnieuw tropische temperaturen tot ruim boven de 30 graden. De uitzondering is dan te vinden in het noorden en noordwesten. Daar blijft het iets frisser met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Op zondag is het in heel Nederland gedaan met de hitte. Op de Wadden wordt het dan 20 graden en rond de 24 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk, de magie van muziek.
1: Hij is geboren in Eindhoven op 12 maart 1957. We kennen hem van de formatie Toontje Lager, maar hij heeft ook een solo singles gehad. En één daarvan is deze uit 1986, Zonder Jou.

De Eindhovense zanger Erik Mazy met Zonder Jou uit 1986 kwam de Nederlandse hitparade binnen op 8 maart. Hoogste notering toen 8 en totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En hij is toen de tijd ook nog Tros paradeplaat geweest op Radio 3.

0: Studio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Wij zijn de zender waar jij op zat te wachten. Wij zijn Radio Bergijk.
1: Terug naar 1979. Dat doen we dan met de formatie onder aanvoering van de gebroeders Koorts en Johnny Kaagman, oftewel Earth and Fire. Dit is Weekend.

Uit 1979, Earth and Fire en Weekend. 3 weken stonden ze op nummer 1 en totaal 13 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Radio Bergijk, de magie van muziek.
1: Zijn allereerste succes in de Nederlandse hitparade was Lovers in Your Eyes. En dit is zijn tweede succesnummer in de Nederlandse hitparade. Kwam zelfs op nummer 1 terecht. Gerard Joling, Ticket to the Tropics.

De plaat stond 1 week op nummer 1. En dat was allemaal in 1985. En totaal stond die plaat 14 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Gerard Joling was dat en The Ticket to the Tropics.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.